zachtheid. Schoonste deugd van schone zielen, liefste trek op je lief gelaat. Mannentrots en hartstocht knielen, waar ge uw vriendelijke ogen slaat. Zachtheid is de kracht der zwakken, in haar scepter is haar zwaard. Het bloempje dat een zucht zou knakken, beeft en buigt en wordt gespaard. Zachtheid zal den dwingwand leiden, in het heiligdom der trouw. Heerst onmerkbaar en bescheiden, de almacht van de stille vrouw. Haar gebod ruist als een bede, en haar wenken was gebod. Voor haar voeten dauwt het vreden, en haar zolen